0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MSNBC en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

0: nog één keer dan.
1: Zij weet het.
0: Dank je. Tino Martin, zij weet het. Het is 10 uur geweest op de zondagmorgen. Muziek bij de koffie. Leuk daar maar staan trouwens Maurice Franken hier. We gaan er eentje draaien. Ja, die we eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. Maar dat was toch wel eentje, een hit van André Hazes. Hier is er op de schoorsteen.

kan. Je hebt voor's en tegens bij Suzanne Freek. Of je bent voor de muziek, of je bent tegen de muziek. Nou, ik ben gewoon voor Suzanne Freek en Goud hier op Bingo FM. En daarvoor nog André Hazes. En wat minder bekende van, maar wel lekker.

Weet je nog hoe die begonnen is trouwens? Ja, hij is begonnen bij een zangfestijn, bij volgens mij The Voice, maar hij was stratenmaker. Hè? Wesley Klein, niet zo bij mij, hoor je hier op Bingo FM. Even ademhalen.

Ja, als je roze en groen lichtgevend roze en groen kent, dan ken je ook Doe Maar. Want dat hadden ze namelijk, hè. Die buttons toen de tijd in de jaren 80 met virus erop, roze en groen. Je hoorde Doe Maar, Smurf Verliefd, daarvoor nog Pommelien Thijs en Mol in het midden. Dit is Bingo FM op de zondag, terwijl je lekker wakker worden bent.

dat is leuker als je als vader en zoon gewoon een liedje kan zingen. Grat en Louisje Dame hoorde je hier op Bingo FM. Wij doen het samen. En daarvoor nog Glennis Grace en Cause I Have Nothing. Dit is Bingo FM. Met alle stoelen en tafels af aan de kant. Gewoon even lekker uit je dakje gaan met deze van Jan Smit en Chantal Jan.

0: Ze heeft een grote hit te pakken samen met John West, Numidia, met Habibi. Maar dit is ook eentje van Numidia. Ik bleef geloven hier op Bingo FM. En daarvoor nog Roxy Dekker. En trok volle zalen van de week met haar concert. In de Uppie deed ze dat. Bare Minimum hoorde je hier op Bingo FM. Dit is de zondagmorgen van Bingo FM. Op na 11 uur. Ben je nog steeds in je bed op liggen? Oké. Zometeen Mike Peterson. Liefde doet soms pijn naar deze van Herman van Veen. En kent u deze nog? Hier is Blauwe Plekken van Jou.
1: Als een hond heb ik staan janken naar de sikkel van de maan.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

zomerse muziek van Vincent. Die vrolijke muziek op de radio. De liefde leeft in mij. Dit is Bingo FM. Welkom 11 uur geweest. Bingo FM met muziek bij de koffie. Jouw plaat kan aangevraagd worden via de mail, via de app, via de telefoon. Maakt mij niet zoveel uit. Laat maar binnenkomen, oké? Draai wij ondertussen Hannah May.

grijs. Als het regent, is het ook grijs buiten. Jaap Reesema en Nielsen hoorde je met grijs en daar begon mee. Een mes in mijn rug. Dit is Bingo FM op de zondagmorgen. Leuk dat maandag staan trouwens. We draaien muziek van Nederlandse bodem, waaronder deze.

Met een knipoogje naar de jaren 80. Spaans benauwd. Je hoorde Romy Montero hier op Bingo FM. De bingo schijf voor deze week. Daarvoor nog Mart Hoogkamer en Kroeg in de Hemel. En dit is Roland Belen. Dans voor dilemma's.

Ach, we kunnen ook gewoon een keertje een uur lang gewoon ex-bingo schrijven draaien. Dit was er eentje van vorige week. Monique Smit en Guido van der Graaf en Beter af alleen. En daarvoor nog Roland Delen en Dansvloer Dilemma. Dit is Bingo FM op de zondagmorgen met zometeen Matthijs Koning. Eenmaal kom jij toch weer bij me naar deze van de Dijk.

maakt niet uit. Eenmaal kom je toch weer bij mij. Matthijs Koning ziet daarover en daarvoor nog De Dijk. En binnen zonder kloppen, dit is Bingo FM op de zondag. Nou, kom dan mee je bed uit, want het is wel laat. Het is bijna lunchtijd. Over lunchtijd gesproken, zometeen na 12 op de Radio Henry Verwoerd. Dat je dat even weet. Met Imca Marina zometeen naar Sabien. Hier is zaterdag.

weet niet wat het is. Ik word er toch vrolijk van die Imca Marina. Ik ben nog lang niet klaar. En daarvoor nog, nou, ik zei nog Sabien, maar dat is geen Frans. Het is gewoon Sabine. Zaterdag hoorde je hier op het Bingo FM. En het is nu zondag. Oké. Ik heb zometeen Kleine John en DJ Dylan. Naast Sineke en Frankie Mirella nu. Hier is de Vissers van San Juan. Fernando.

Sineke toch. Heel lekker ding, hoor die hier op Bingo FM. Met daarvoor nog Im Camarina. En ik ben nog lang niet klaar. En we hadden er tussendoor nog Frank en Mirella en de Vissers van San Juan. Ga je nog op vakantie? Oké. Okay. Hier is Kleine John en DJ T.

eigenlijk zegt hij gewoon, je maakt me helemaal gek. Loco, Jeffrey Hazen hier op Bingo FM. En daarvoor nog kleine John en grote DJ Dylan. Nee, gewoon DJ Dylan. Ja, ik weet niet wat het is. Samen hoor je, niet alleen. Zometeen na 12 op de radio. Henry Verwoerd, hij heeft zijn bammetjes bij zich tijdens het lunchpakket. En ik spreek je volgende week weer. Zometeen nog Frans Bauer als ster aan de hemel staan. En Rutger van Barneveld nu. Zwoele zomernachten. Tot volgende week.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert.

0: gestuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met twee anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij één van de twee kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.
2: De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.

Course en Als Jij Had Gedacht. Even lekker de beuk erin net na 12 uur, want het ziet er weer aan te komen. We gaan lekker weekend lunchen op de zondag vandaag. Maar eerst nog even Maurice bedanken voor zijn afgelopen 2 uur. We hebben er weer van genoten, Maurice. Lekker bakje koffie erbij gehad. En de muziek was ook weer lekker natuurlijk. Nou, ik probeer dat stokje over te nemen tot 2 uur. Ik ga mooie platen voor je draaien. Als je een plaatje wilt horen, stuur gewoon even een e-mail. henry@bingofm.nl. En anders kun je het ook doen via de Facebookpagina van Bingo FM. Nou, we hebben straks ook nog natuurlijk het broodje speciaal. Ook weer een speciaal broodje vandaag. En in het 2e uur gaan we weer...

later natuurlijk. We gaan gewoon even terugkijken in zoverre naar B&B Vol Liefde. Heb je ongetwijfeld Timothy wel gezien? Die daar een vriend aan overhield in Spanje. En hij had een plaatje gemaakt. Of hij heeft een plaatje gemaakt, zo moet ik zeggen. Het nummer dat heet Licky.

Dat is goed om te horen. Dani Loukuitens en Wat als ik wat mis. Ja, gewoon even lekker door blijven zoeken natuurlijk. En daarvoor hadden we Timothy uit B&B Vol Liefde. En ik las net op de socials, hij was van Ibiza naar Amsterdam op een vlucht. Mocht hij zijn tweede droom, zijn levensdroom, waarmaken. Hij mocht 10 minuten stewardess spelen en zo. Nou, je hebt er weinig aan op zondagmiddag. Maar ja, ik denk ik zal het toch maar even vermelden. Hier is Sander Kwarten en Els Bakker.

Gevoelige typjes, Fleming, Zoë Duran en Ronnie Flex. Alles op gevoel. Ja, dat is lekker om te horen natuurlijk. Mieke Merten, jij wilde graag een plaatje gedraaid hebben. De nieuwe van Ronnie van Bemmel. Benidorm. Nou, gaan we dat nog even regelen. Het is 12:19 digitaal en je zit misschien lekker te lunchen. Geniet van je lunch.

0: toe. Chemtrails en Dokter, kuurtje afmaken en over 14 dagen terugkomen. Ik ga even een stukje piano voor je spelen. Ik hoop dat je het leuk vindt. Het is mijn tweede les inmiddels. En het gaat al een beetje vooruit. En Bloem die gaat er even bij zingen.
1: Soms

0: de Graus, Alicia. Origineel komt het nummer uit 2016. En is het gedaan door Grand Dame. Dat is ook wel een leuk jasje trouwens. Je luistert naar je vrienden van de radio met Marloes Oosting en Frank van Etten.
1: Ik

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Een broodje speciaal.
1: En we gaan terug naar 1974 met het broodje speciaal van vandaag. Het is er een van de Cats. En dat heet Rock'n'Roll. Dat is dat speciale broodje van vandaag.

Het broodje speciaal van vandaag is er een van de Cats. Een rock'n'roll. Nou, je voelt je net zo rock'n'roll als je voelt als je 's morgens opstaat. Alleen als je de avond ervoor flink getafeld hebt, dan ben je iets minder rock'n'roll, denk ik.

0: Marianne Weber, een amor van je linker naar je rechteroor of zo.
1: Dit was zomaar even een grapje.
0: Oh.
1: Doe maar. Als het ware, reeds.
0: Tuurlijk, je luistert naar Bingo FM. We zijn bezig met de weekendlunch, vermoerd bij je. En Dirk, jij wilde een plaatje gedraaid hebben van Ik ben moe. Maar dat nummer wat jij vroeg, dat heb ik niet hier in het systeem staan. Maar ik hoop dat deze ook goed is. Andy van der Leek en John Zoet, Moe van de Malibu.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

Frans Duits en lieveling. Oh, het is weer tijd, bijna tijd, voor het nieuws van 1 uur. We staan weer te trappelen. Ja, jullie mogen zo. Jullie mogen zo. Maar eerst even die plaat van Jan Smit en Chantal Jansen. Ik bin wie du. Tot na het nieuws.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Hoppa, lekker jullie Mai Tai, 100% van jou. En een zonnige bestemming lijkt het wel, want het is zonnebrandoliebestendig. En het zonnetje hier in Utrecht gaat gelijk schijnen.

Romy Montero, Spaans benauwd als de bingo schrijver deze week. Nou, je hoeft niet Spaans benauwd te krijgen, hoor. We zijn een open boek hier bij Bingo FM. En we draaien de lekkerste platen voor jou. Doen we 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En als je geniet van die muziek, ga je gewoon zweven naar de zevende hemel.

Lekker hoor, goede doel, eenvoud. En alles draait een beetje om de eenvoud natuurlijk. Kan allemaal een beetje moeilijk gaan doen en zo. Maar joh, hou het lekker simpel. Dat is het beste natuurlijk. Ja, vorige week kreeg ik van Fred een tip van de nieuwe single van Cadans. En we draaien hem hier bij je vrienden van de radio. 13:24 digitaal. Hier is een nacht.

Wow, gezellig, Gerard Snijder in dat Cubaanse café. Lekker aan de bar zitten met een hele grote sigaar erbij of zo. Nou, dat lijkt me nou ook weer niet zo. Maar wel gezellig als je gezellig met elkaar gewoon aan de bar zit en zo. Lekker bij kletsen en zo. Nou, oh, dit is ook wel lekker trouwens hoor. Dat is de nieuwe van Robert Pater. Soms heb ik heimwee.

0: Henry Verwoerd neemt je mee terug naar de muzikale herinneringen van toen.
1: Wat zit er in mijn oude doos?
2: Nou, dat zal ik je vertellen. We gaan terug naar 1972. En dan doen we het Hannie en de Rekels. En het altijd weer zo prachtige Mario.

En het prachtige Mario. Met dat orgeltje erbij en zo, die je tegenwoordig bij een grote Chinese website kunt bestellen voor een paar tientjes. Dus dat is wel, maar het was wel een lekkere plaat voor deze keer. Hier is Grand Dame

Samantha Steenwijk, en één blik is genoeg. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat je denkt van nou, die ene blik, dat wordt de nacht van je dromen. Suzanne Veldmeijer zingt erover hier bij je vrienden van de radio.

straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

Vincent en Bandolero, leuk plaatje hoor. En ik moet jullie zeggen, de tent staat binnen een paar seconden gewoon helemaal op zijn kop. Ik wil eigenlijk even dansen, maar wil jij even mijn tasje vasthouden? Only

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaapsweekend met John Schaap.

0: ander even. Draait nergens zijn hand voor om. Zo zingt hij een liedje op het podium. Even later staat hij in het theater en nu is hij zelfs een filmster.
1: Dit is jouw weekend.
0: Als jij nu nog niet weet, daarmee opende John de Bever onze show. Goedemiddag. Laten we maar rapido doorgaan met de playlist. Rapido, zo heet ook de single van de bankzitters en Robert van Hemert.

0: dat lijkt me sowieso verstandig.
1: Misschien moet ik mijn eigen weg wel gaan.
0: Best niet klein als mijn gevoel zegt. Mijn gevoel zegt dat ik de liedjes 3 om 3 voor je draai, zodat je extra veel muziek hoort en zo min mogelijk praatjes bij.

Vincent. Met drie prachtige dames aan zijn zijde. Het waren Big Black and Beautiful, met wie hij Geef Me Jouw Lach zong. En ik draaide Frank Boeien voor je met Zwart-Wit. En daarvoor de nieuwe single. Nou ja, nieuwe. Laten we zeggen, nieuwe opname van zijn hit Omdat Ik Zo Van Je Hou. Dit keer met Lisa Roos. En deze man, Robert Pater, had gisteren uitgelaten publiek en succes.

0: acteren op een bosje rozen voor je moeder. Charlène kwam niet met lege handen. Numidia en John West, haar Bibi. En dit waren Chris Cross, Maan en Tabitha. We genieten ervan tijdens Schaapsweekend. Dit is mijn radiofeestje.
1: Het leven is een feest. Geniet van elke dag. Kijk naar boven.

0: rustig kijken. En dit liedje, een feestje der herkenning, was de eerste televisietune voor de serie van De Bouwers destijds. Samen met Willy Dans en Afro Bros maakte Frans deze nieuwe versie. Ik heb nu even tijd voor een serieus moment. Een moment van John. Dit is Stef Bos.
1: Ik werd vanochtend wakker door mijn dochter. Ze vraagt papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg, ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waaraan ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren, dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken? En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen.

Zie te veel mensen stressen, hoor ze zeggen bla bla bla. Dus ik denk, laat mij maar lekker tralalala, laat mij maar lekker lopen. Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel één te veel. Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerijm. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. Me verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik, ik heb nog steeds mijn dromen. En Digi, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn.

0: sterren. Al die sterren van liefde.
1: Laat ons tellen.
0: Al die sterren van liefde. Alsjeblieft, zo mooi. Zo mooi gedaan. Het is niet het liedje, het is niet de zang.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Over Asselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rook de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaapsweekend met John Schaap.

Senna, kleine vogel. En Justin de Wild hoort geen vogels fluiten, dus dan gaat hij niet naar buiten. Zijn in Cheerio draaide ik ook. Er zijn dingen die zie je vaak alleen voorbij komen op foto's of een aanzichtkaart. Santa Lucia by Night. Dit liedje van de George Baker Selection zongen Wolter Kroes en George op het podium tijdens een van hun concerten. Ik vang deze sterren vanmiddag voor je tijdens de show.

En dit was Willem Duin. Zijn bekendste hit is Willem, wat heb je grote handen, een bek van gouden tanden. Hij had een grote mond en daarom noemde hij zich in het duo dat hij later in zijn carrière vormde met Mac McNeil, Sjoukje Smit, Mout en McNeil. Ja, die grote Mout die heeft hem wel ver gebracht in zijn leven. Willem Duin was dit met, zoals sommige mensen over hem zeiden,

Leo, helemaal Hollands en de gezellige medley. Gezelligheid brengt Kimmel de Bruin zo meteen tijdens het koken in zijn programma Aperitief. En ik sluit nu af met het trieste verhaal over Ketel Binky. Een van Nederlands mooiste levensliedjes. Gebracht door Aad Klaris.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jan van Kamp met het NOS Journaal.
4: De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jetten zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jetten is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Aperitief met Campbell de Bruin.

En daar gaan we zeker voor een super gave tijd. De komende 2 uur is dit aperitief op de zaterdag en op de zondag. Dit is jouw weekend. John Schaap is er morgen weer. Dankjewel, Schaaps Weekend. En ik neem je mee. Recht uit het hart. Bingo FM. Nou, ik neem je mee richting Geert de Groot. Ik neem je mee. Ga ik zo draaien. Gerst Verdoel. Maar eerst Jari Helleger.

provincie, maar wel geboren en getogen in Utrecht. We rekenen hem nog steeds een beetje mee als die Utrechtse artiest. Over Utrechtse artiesten gesproken, ze heeft de bingo schijf. De hele week hoor je haar nieuwe plaat, Romy Montiero. Op de 3 uur komt hij voorbij. De bingo

Ziggo FM op digitale radio. DAB Plus op FM 107.7. In onze hele provincie denk ik wel, hè. Transistorradiootje, maar ook gewoon via onze Bingo FM-app. Lekker makkelijk, waar je ook heen gaat, over de gehele wereld. Heb jij 3, 4 of 5G, kan je naar ons luisteren. En je blijft op de hoogte van wat er gebeurt in je statie. Benny Nijman uit onze schatkamer.

jou, dat is wat. Guus Meeuwis heeft gezongen. Alle meisjes willen kussen is weer heel wat anders. Hoor je nu. En zo direct ook de nieuwe van Luna komt eraan. Schoonzoon. Dit is John Spencer. Alle

Ik had hem gisteren toch ergens hier neergelegd, hè? Die verjaardagskalender, man. Waar is die heen? Toch geen pootjes gehad, hè? Is weggelopen. Ik ga nog even hier onder de tafel kijken. Even met het kastje hier achter me.

Bachata, Bailando. En volgens mij zijn dat twee aparte dansen. Of zou de Bachata, Bailando één dans zijn? Nou goed, ik heb er niet heel veel verstand van. We gaan op de verjaardagskalender kijken. Vandaag is het 20 september. En gisteren was niet zo succesvol, hè? We hadden geen verjaardagsplaat. We gaan even kijken of dat vandaag anders is. Vandaag 31 jaar geworden, zeilmeisje Laura Dekker. Nou ja, die staat wel zeilmeisje. Het is geen meisje meer, hè. Het was een hele jonge meid, toen ging ze, wilde ze de wereld over. Maar goed, de autoriteiten hebben daar een stokje voor gestoken. In ieder geval 31 geworden. Richard Witsche, vandaag is hij 57 geworden. Nederlands voormalig voetballer en assistent bij Ajax was hij. Erwin Koeman, 65, voetbaltrainer. Ja, de broer van... Of broertje van... Ja, wat is het eigenlijk? Broer of broer? Broer of broertje? Ronald Koeman. Of Erwin. Ja, nou goed. Erwin Koeman is in ieder geval jarig. Hey, Henk Hofstede, 75 jaar, Nederlands zanger, gitarist van De Nits. En we kunnen een verjaardagsplaatje draaien, want vandaag is jarig Jan Hendricks. Hij is 77 geworden. Ik denk dat hij nog leeft, toch? Ik zal het nog eens even uitzoeken. Gitarist van Doe Maar. Altijd goed om een plaatje van hun te draaien. Ja, ik ben nog even aan het intikken. Jan Hendricks. Ja, hij leeft nog. Geboren in Mil, zie ik hier staan. Misschien.

Op dag vandaag Jan Hendricks, ja, gitarist van Doe Maar. 77 jaar geworden is, even de verjaardagsplaat. Een hitje van Doe Maar uit 1981. Je hoorde Smoor Verliefd. En over Smoor Verliefd gesproken, dit is nog ouder, 1967. Patricia Pai.

Straks en lieve heer, heb medelijden. We komen alweer aan het laatste, laatste twee plaatjes voor dit uur. En dan ben ik zo direct nog één uurtje na vijven bij je terug. Dus blijf er gezellig bij. Opwarmen voor Fred Siebelink. Die is er vanavond na zessen. En volgens mij is Geert er officieel weer op vakantie. Ik weet het eigenlijk niet. Nou, je hoort het vanavond allemaal wel. Blijf lekker luisteren naar jouw eigen bingo. We sluiten dit uur af met Wolter Kroes. En ik wist je elke dag een beetje meer. En dit is lekker hoor. Sneller uitgevoerd. Grote hit van André Hazes. Maar dan gezongen door Ferry de Lits. Liefde, leven en geest.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aperitief met Campbell de Bruin.

Het is al heel lang een Facebook vriendje van me. Ik vond het altijd een beetje een raar zangetje. Maar ja. Hij heeft toch wel mijn hart gestolen hoor. Hij doet het goed. Hard to get. Damien van Os. Daar zijn we nog langer niet vanaf. We gaan richting België met Bobby Prins. En ik zit in een cafeetje. Ik zit in een cafeetje.

Ja, dan is het tijd voor muziek van Clouseau. En die doet het ontzettend goed weer. Ze zijn weer populair. En hoe komt dat? Ja, dat komt natuurlijk door het programma De Beste Zangers van Nederland. Ze waren natuurlijk al populair, maar ja, het geeft ze toch weer even een boost. We draaien ze ook weer wat vaker. Zondagmiddag. Grauw, grijs. En het wordt wat kouder. Ja, de herfst komt eraan. Uit de jaren 90. Ik wil niet dat je weggaat.

Dan gaan we alweer langzaam richting 17:30. Bingo FM staat aan. Dit is een Nederlandstalige versie van Goodbye My Love. Origineel natuurlijk van Demos Roussos.

beliefs in mijn leven. Je was er dag en nacht voor mij. Hoe vaak heb jij me niet vergeten? En liet mij steeds in alles vrij.

Utrechtse zanger Michael Omen, die ook al heel wat jaartjes in het vak zit. Zijn eerste singeltje Laat Me staat, dat komt uit 2005. Dit was een hitje uit 2008. Jij bent de liefste in mijn leven. Nou, hij is pas getrouwd, pas weer vader geworden. Dus het gaat goed met hem. En dit is een oudje van Colinda. Hey, kom dans met mij.

0: En dan is het tijd voor de Piraten Classic, want het is 6:10. Je hoorde trouwens net Rutger van Barneveld, hoef ik niet te vertellen, die zwoele zomernachten. Ja, Piraten Classic, het is een piratenplaatje die ik zelf, maar ook mijn collega's, op de zondag meerdere keren op de radio draaide tijdens de piratentijd. Hè. Muziek van de Sunstreams, waarheen jij ook gaat.
1: Dit is een Kendall de Bruin Piraten Classic.

Je hebt gelijk, mijn schat. Hey, dit was het voor dit weekend. Aperitief na zessen straks Fred Siebelink. Een hele mooie zondagavond. Ik ga nog twee plaatjes draaien. We sluiten af met Antoon. Hyperventilatie, een van zijn grootste hits. En deze wil ik ook nog even draaien. Het is een korte van het Holland Duo. Marjan de Weber en Jan Verhoeven. 7 dagen lang. Tot volgende week.

0: slapen. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzegen. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Heerlijk, hè? Ze hebben op dit moment een mooie single uit. Maar dit is ook een lekker liedje altijd. Met zo'n rammelorgel. Kom, 3J's. Zondag 20 september. Alle DJ's van deze dag al weer even bedanken. Dit is Bingo in de avond. En je bent meer dan welkom bij Bingo. Ik heb bijzondere liedjes over bomen uitgekozen. Ja, waarom eigenlijk? Nou, daar kan ik een boompje over opzetten. Ha, ha, ha, ha. Maar ik dacht bij mezelf, nou ja, de bomen die beginnen ze langzamerhand toch ook weer een beetje te verkleuren. Heel langzaam zie ik al wat meer geel blad voorbij komen. Dat was van de zomer ook al. Dat was door de droogte, maar nu gewoon door de herfst. En toen dacht ik bij mezelf, zijn er veel bomen bezongen? Ja hoor, alle soorten bomen die zijn wel zo'n beetje voorbij gekomen. Tenminste, heel veel bomen. Laat ik het daar maar over ophouden eigenlijk. Nou, ik kan erover doorbomen. Maar dat doe ik lekker niet. Ik ga gauw beginnen met muziek. Roxy Dekker, hartstikke grote hit, Bare Minimum. Marcus Schuitmaker zingt, ik ben loesoe. Tenminste, als ik mijn doekoe kwijt ben. En Mart Hoogkamer, dat is de start in de naam van Jezus. Want het is zondag, hè.

fractie, denk ik. Bij een minimum, het absolute minimum. Hè. Daar heeft ze het over in dit liedje. En Marco Schuitmaker ervoor met Loes. Hoe fijn dat je erbij bent bij Bingo in de avond. Ik heb de 4 liedjes over bomen. Ik zat zo bij mezelf een beetje naar buiten te koekeloeren. En ik dacht, ja, de bomen beginnen ook alweer geel te worden. Dat hebben ze ook gehad. Min of meer omdat de zomer nogal droog was. Maar het gaat nu echt een beetje herfstig worden. Er gaan steeds meer bladeren van de bomen afvallen. Begint zo langzamerhand. Het is nog niet aan het verkleuren, hoor. Die prachtigheid gaan we nog meemaken de komende maand. Want we gaan er weer langzamerhand richting de maand oktober. Ja, het gaat hard wat dat betreft. Hè. Dan is er alweer herfstvakantie. Ik las dat ergens. Toen dacht ik, oei, oei, oei. Ja, de pepernoten liggen ook al in de winkel. De eerste kerstreclames komen ook alweer voorbij. Het is echt verschrikkelijk. En we hadden deze week de derde dinsdag in september. Hè. De koning en de koningin die zaten in de glazen koets. Tegenwoordig voor Prinsjesdag. En ik heb het allemaal aangehoord. En ook alle politieke ellende. En toen dacht ik bij mezelf, je bent vast weer heel erg toe aan lekker veel muziek. Ook op de zondagavond. 4 liedjes over bomen. Over bomen gesproken. Je kan daar heel lang over dolbomen. Haha, onkonk. En je hebt heel veel andere uitspraken. Zoals, de appel valt niet ver van de boom. Nou, dat is het geval met Sam van Dijk. Want dat is de zoon van Sander de Bus en jij. En ik ben met z'n tweeën ooit een liedje opgenomen. Appelboom, het eerste liedje over bomen vanavond in Bingo in de avond.

0: Heb ik heel lang gehad en heb ik een paar jaar geleden weg moeten doen, helaas. Maar dat was altijd een beetje nu paniek. Van dat huisje moest ook wel opgeborgen worden, afgebroken en weggebracht in Katwijk aan de Zee. En dat was dan ook wel heel leuk hoor. De afgelopen jaren was dat gewoon te doen met een vrachtwagentje, met een aanhangertje en gewoon een aantal mannen. Maar vroeger moest je door dat rullenzand in het Noordzeegebied moest je dan gaan lopen slepen. Ach ja, Zoe Levi, die goede zaken doet, hè, met Beste Zangers. Schrijft tegenwoordig iedereen tatoeëert van alles op zijn strot. Heeft ze Ik Zing, haar grootste hit, op haar strot staan. Dat is wel heel bijzonder. Het is wel handig dat je dat weet, dat ze zangeres is. Zoe Levi en Huisje aan Zee. Hier is René Vroger, daar sta je dan. En daarna Gordon en Replay met Me Love You, oftewel Ik Hou Van Jou. En daarna het Wiegelied. En dan gaan we al langzamerhand weer naar het tweede liedje over bomen.
1: Daar sta je dan.
0: Ja, daar sta je.
1: Verloren, eenzaam, een gebroken man. Daar sta je dan. En ook geen piek meer.

0: Ja. Je ziet hem tegenwoordig in reclames. En nog steeds ziet hij er eigenlijk hartstikke goed uit. Arnold Schwarzenegger voor zijn leeftijd, zeker weten. Als ik de bouw van Arnold Schwarzenegger had, je hoort hem eigenlijk zelden meer op de Nederlandse radio. Maar natuurlijk wel hier bij Bingo FM, hier bij je eigen zender vanuit Utrecht. Hè. Waar je ook zit te luisteren, hoor, dat maakt niet uit. We doen het met veel liefde. Maar het is eigenlijk de zender voor de stad Utrecht, Bingo FM. Goeie doel, als ik de bouw van Arnold Schwarzenegger had. Nou, ik heb dat nooit gehad. Bodybuilders, waar ik hartstikke heb. Er is ook een hele mooie documentaire over Hulk Hogan. Misschien als je een keertje tijd hebt, zo midden in de nacht. Een keertje kijken op Netflix. Ook zo'n man die een catch deed, zoals mijn vader dat noemde. Mijn vader die was vroeger worstelaar in Utrecht. En die zei, vroeger bij dat show worstelen. Ja, dat heette vroeger catch. Dat moet ik nog eens een keertje gaan uitzoeken. Maar dat is heel lang geleden in ieder geval. Dat mijn vader A, nog leefde. B, dat hij worstelaar was. En dat hij dat showworstelen ook wist te benoemen. Want daar deed hij zelf niet aan. Nou, hij zat gewoon echt keurig in zijn pakje te worstelen met onder andere. En sparren met onder andere Ben Bril. Ja, dat soort mensen ook, ja. Lang geleden. Bingo-avond, bomen opzetten. Nou, die ga ik zo ook weer doen. Het tweede boompje, en dat is een bananenboom. Eerst heb ik Maan. Die wil gewoon leven. Ze heeft gelijk ook. Nou, waarom ook niet?
1: Gewoon mijn leven leven.
0: En daarna Jeffrey Kuipers.
1: Nee, het kon me niet schelen hoe onredelijk we zijn. Geef me deze onvergetelijke tijd.
0: Zing hem aan, hoppatee.
1: Hup. Ik ben van

Jeffrey is een loco. Je hoort tegenwoordig geen Surinaamse accenten meer in liedjes. Dat is jarenlang wel heel gebruikelijk geweest. Ook door mensen die absoluut geen Surinaamse accent hadden. Hè. Je kunt misschien nog wel de liedjes herinneren als Wij Willen BW gewacht. En de liedjes van Alfred Lagarde. Die had ook dat soort nummers. Maar dit is van Ilja Gort. En Ilja Gort heeft een liedje gemaakt over de bananenboom. En je kunt je bijna niet voorstellen tegenwoordig een man die praat en wijn maakt. En daar tv-programma's over in elkaar heeft gezet. In Frankrijk en in Spanje. Maar hij was natuurlijk ook schrijver van een heleboel commercials en van liedjes. Ilja Gort, oftewel Mangiolino. Kom uit die bananenboom. Het tweede liedje over bomen, mensen. Ja, je kan het je niet voorstellen, hè. Die keurige Ilja Gort met zijn ziekje. Nou, dat is hij toch echt. Of hij zingt, weet ik eigenlijk niet.

De hele wereld mag het weten dat de ballen van Dries enorm succesvol zijn. Daar heeft hij toch een partij geld mee verdiend. En dat is toch eigenlijk wel heel erg leuk. Ik had het nooit zien aankomen in ieder geval een paar jaar geleden. Dat Dries Roelvink zo succesvol zou zijn met zijn ballen. Ik zeg ook even de ballen, want we gaan naar het nieuws van 7 uur. Ik ben zo bij terug met een uurtje bingo in de avond. Eerst gaan we lekker door het zand lopen met Roos.

0: vandaag.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Vorige week was er nog een festival dat je bij de Toren van Ham in Fluiten, een van de bandleden van Bluff, die heeft die toren in eigendom. En Pascal Jacobsen liep er ook rond. Bluff en Dans aan Zee. En toen vroeg ik me af, zijn ze nog wel op tour? Jazeker zijn ze op tour. Ik had het helemaal niet gezien, jongens. Ze toeren gewoon door Nederland. Moet je nagaan. Tweede uur alweer van Bingo in de avond. Fijn dat je erbij bent op deze zondagavond, de 20ste september. Ik heb heel veel liedjes nog voor je. En twee bijzondere liedjes over bomen. De ene over een walnootboom. En de andere, ach, je hoort het eigenlijk ook allemaal. Waarom ga ik het zitten verklappen? Eerst gaan we even sterk spullen innemen. Fisherman's Friend, Donnie en Robert van Hemert. Daarvoor Monique Smit, Kido van der Graaf. Beter af alleen. De bingo schuif van de afgelopen week. Maar we beginnen met Mike Petersen.

sterk spul uit die vissermens, friend. Ik hou wel van die snoepjes. Je doet ze in je mond en je begint inderdaad heel veel lucht te krijgen en misschien ook wel een klein beetje te huilen. Typhoon, die is lekker bezig. Hij komt een beetje weer terug. Ook met. Hij heeft een periode gehad dat hij even wat minder in zijn vel zat. Toen is hij christen geworden. Dat was hij eigenlijk al, maar dat is hij weer opnieuw geworden. En sindsdien is hij eigenlijk weer bezig om zichzelf her te uitvinden. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Typhoon, die dacht bij zichzelf: weet je wat, ik neem een liedje op over een boom. En dat is de derde in de reeks over bomen. Typhoon, hartstikke leuk. Hij maakt geweldige muziek. Zeer creatieve jongen. Ook vroeger in allerlei rap- en hip-hop clubjes die echt net even wat andere, andere dingen deden dan de andere hip-hoppertjes en rappertjes in Nederland. Ik zeg dat een beetje denigrerend, maar het is echt waar. En Typhoon, die heeft allemaal mooie liedjes op zijn naam staan. Hij dacht, weet je wat, ik vraag of Pascal Jacobs ook even meedoen. Ik ben net begonnen met Bluff, maar ik dacht, weet je wat, deze uitnodiging die staat gewoon. Typhoon met de balnotenboom. Ja, daar heeft hij gewoon een liedje over gemaakt met Pascal Jacobs. Luister maar.

ontdekt op je kaart. Nou, misschien weet je dat wel, misschien weet je dat niet. John de Bever, die tegenwoordig heel succesvol is met zijn shows. Er komt een film zelfs, geloof ik, of zo. Of weet ik veel of dat hij ergens meespeelt in een film. Nou ja, John de Bever, een vreselijk aardige gozer. En ik altijd, kan altijd heel erg goed met hem opschieten. Er is ooit een tijd geweest, mensen, dat mensen naar Marokko gingen om daar lekkere wiet en hasje te kopen. Dat gebeurde. De hippies die deden dat. Die gingen ook graag op vakantie. Eerst naar Texel, daarna naar het Middellandse Zeegebied. En wilden ook wel op de tender naar Marokko. Daar heeft een man een heel klein hitje mee gehad. Heel af en toe hoor je hem op de Nederlandse radio. En daarom ga ik hem nu ook weer voor je draaien. Daarna mag ik zien, als je weet wat je wilt. En even serieus, Baila de Gasolina. En ze zullen wel krakend in een hokje zitten van hoe moeten we dat nou toch nog weer eens een keer gaan lopen toppen, dat succes. Want ja, dat was zo'n enorme knijter. Nou, ze komen vast weer met een nieuwe single. Ze hebben al een beetje wat geprobeerd, maar dat was niet

echt het jaren 80 geluid richting de jaren 90. Annabel en Hans de Boy, een liedje van Boudewijn de Groot. En Boudewijn de Groot die heeft de originele versie een keer laten horen. En Hans de Boy heeft dat 2 jaar geleden ook opnieuw opgenomen met een orkestachtige uitvoering daarvan. En een leuk liedje, Annabel, Hans de Boy hier bij Bingo FM. We hebben het over bomen. Straks nog de laatste boom in Bingo in de avond. Voordat ik zelf een boompje ga opzetten. Tenminste, een gewoon boompje. Want een ander boompje, daar wil ik het met jou niet over hebben op deze zender. Samuel Belt en Roussel Boom, een enorme hit. Rolf Sanchez en Chris Cross Amsterdam, incredibele. Maar begin met Senna, we gaan nog niet slapen. Zeker weten we niet.

Samuel Welten, Boom en Rousseau hier uit Houten en Utrecht. Een geweldige combinatie. Over combinatie gesproken, Ellie en Rickert. Misschien zegt je het wel wat, misschien zegt je het niet wat. Ze zijn echt officieel nu gestopt als duo. Rickert al eerder, Ellie is nog een tijdje doorgegaan, maar ik geloof dat ze nu allebei in rusten zijn. Ze begon als hippie-duo, ze bezong allerlei hele magische en leuke dingen. En net zoals Gert en Emien zijn Ellie en Rickert op een gegeven moment christelijk geworden. En dan ook gewoon echt even heel erg zwaar christelijk, hè? De EO-christelijke kant. Typhoon, die ik net draaide met zijn walnotenboom, ja, die is gewoon wat meer praktisch christen. Maar Ellie en Rickert en Gert en Emien gingen echt alleen nog maar liedjes zingen over Jezus. Ja, en dat mag. Ik bedoel, dat staat iedereen vrij. Daarna zijn ze heel lang nog doorgegaan. Ze stonden op allerlei festivals, jongerenfestivals. Maar ja, langzamerhand zijn het echt verouderde hippies. En nog steeds leven ze allebei leuke mensen, hoor. Hartstikke vriendelijk. Dan hadden ze in één keer een liedje en dat heette Kom op, sta op, neem je bed op een wandel. Echt van die keurige liederen. Nou ja, daarvoor hadden ze dit soort nummers. De kauwgomballenboom. Toen waren ze nog hippie. En danste rond de boom. En zongen dit soort liedjes vanuit een overtuiging dat alles anders moest. Nou, dat hebben ze zelf ook gedaan, want ze zijn uiteindelijk christelijk geworden. Zijn ze slechter van geworden? Nee, niet echt. Maar dit was toch wel een hele leuke periode.

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

Oké. Vincent en Bandolero. Daarvoor het laatste liedje over bomen. Ellie Rickert en de Kauwgomballenboom. Ellie Rickert, een duo. Dat waren een tijdje ook Frans Bauer en Marianne Weber. En dit was hun grootste hit, De Regenboog.

één keer is al. En chance hoorde je hier bij Bingo FM. Dit was Bingo in de avond. Ik wens je een hele fijne zondag. Lekker doorluisteren naar de muziek van Bingo FM. Morgenochtend ben ik er weer met de ochtendshow. En ik heb Roland Beelen nog voor je. Met zijn dansvloerdilemma. Nou, ik spreek je morgenochtend dus. Hoi hoi.

0: vannacht.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De laatste noot met Geert de Groot.

die eerste nacht, ik was niet langer vrijgezel. Een tas met kleren en een creditcard, meer bracht ik niet met mij mee. Maar mijn liefde was jou alles waard, jij zag

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Amateur Van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De laatste noot met Geert de Groot.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De laatste noot met Geert de Groot.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

die er gemorst is, echt onbruikbaar en vervuild zou moeten zijn. Tijdens kermis, dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon.

en verlies je je zwembroek in zee. Is de afwas

schat weer gebraakt. Is je auto gekraakt? Denk dan maar, ik heb mijn dag niet vandaag.

de verkeerde begrafenis doet mee. En je vingerplant kan zijn handen niet thuis houden. Dat zijn van die dagen dat je denkt, ik ga maar naar bed. Ik kom er voorlopig niet meer uit. Maar als je dan net ligt, dan denk je, gadverdarrie, wat voel ik toch? Dan blijkt dat je hond uitgebreid zijn behoefte tussen je lakens heeft gedaan. Oh, zegt je worstje, geen knak, krijg je alweer de zak.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de